met een beetje verfrommeld. Het is in Hollandica, het is Ligo Tzalakomeno. Tzalakomeno. According to Google Translate.